0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Op de eerste zondag van de maand, 2 augustus, weer om 9 uur de uitzending van Kerkradio. In deze vakantieperiode is gekozen voor een herhaling van 6 mei. Het gesprek met pastor Steve Purpehart. Herhaling volgt maandagavond na het nieuws van 8 uur. Deze uitzending is zondag ook te volgen via het televisiekanaal van RTV 80. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 2 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ben de Bok met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Bineke Bethlehem, trompet en Bert Huibers, orgel en piano. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Groet. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Groet, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gediende blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. 3 bronnen pelgrimsroute. Welkom op de langste pelgrimsroute van Nederland. 40 dagen wandelen door Heilo en Egmond, de Soefietrail. Maar liefst 816 kilometer wandelplezier. Vol mysterie, mystiek, natuur en geschiedenis. Het betreft een pelgrimsronde van 20,4 kilometer... die gestart kan worden in Heilo of op andere plaatsen op de route. Onderweg zijn er naast de 3 bronnen en 3 kloosters ook 2 labyrinthen te bezoeken. De route zit vol met leilijnen en krachtplekken in Nederland, dat zegt men. En we kunnen met een gerust hart stellen dat de 3 bronnen pelgrimsroute wel de mindfulste wandeling van Nederland is. Er zijn punten om stempels te verzamelen en in het logboek een tekst achter te laten. Op deze manier ontstaat het 40-daagse persoonlijke dagboek, waarin ruimte is om je beleving en stempels te noteren voor elke dag die je meemaakt. Ook zijn er in het wandeldagboek circus, woord- of korte zinnen, langdurige halen opgenomen om mee te nemen en te herhalen ter inspiratie. Laat je verrassen en kijk wat de pelgrimage voor je in petto heeft door een keertje mee te lopen. Wanneer en waar? Elke zaterdag vanaf het station Heilo om 9:55. Je hoeft je niet aan te melden en je kunt gewoon aansluiten. Meer informatie vind je op www.driebronnenpelgrimsroute.nl. En tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week toe.

0: Ja, waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is nog rustig in de regio. Wel één afsluiting op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsertunnel staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Inwoners van Schorl kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de Paardenmarkt en de Sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muien kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. Meer dan de helft van de woningen in Dijk en Waard heeft zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen bijna 600 woningen bij. Inmiddels wekt 55% van alle huizen in de gemeente zonnestroom op. De groei is wel veel kleiner dan de voorgaande jaren. Dat komt onder meer doordat steeds meer daken al zonnepanelen hebben. Mogelijk spelen ook de afbouw van de salderingsregeling en de terugleverkosten een rol. De recherche onderzoekt de mishandeling die op zaterdag 18 juli plaatsvond aan de Wagenweg in Oud-Karspel. Iemand sloot namens het recreatieschap een hek bij het parkeerterrein tegenover het speelpark. Een aantal aanwezigen protesteerden en werden gewelddadig. Ook een vrouw die bij het slachtoffer was, is mishandeld. Volgens de getuigen moest zij daarna naar de eerste hulp. Alle betrokkenen zijn bekend, maar er is nog niemand aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio

De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien, als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdruk en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Goed nieuws over de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Inwoners van Schorl kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de Paardenmarkt en de Sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. Boekwinkels in de regio merken dat de zomervakantie weer voor extra drukte zorgt. Klanten nemen vaker meerdere boeken of een puzzelboekje mee voor onderweg. Vooral thrillers, luchtige romans en Engelstalige boektokhits zijn populair. Volgens de boekverkopers blijft ook het papieren boek onverminderd geliefd. Volgens hen kiezen juist in de vakantie veel mensen er bewust voor om minder op hun telefoon te zitten en weer meer te lezen. De Raad van State geeft een inwoner van de Alkmaarse binnenstad geen gelijk in een kwestie over nieuwbouw. Een vrouw uit de Breedstraat had geklaagd over een nieuw pand in de Krebbesteeg. Dat zou te hoog worden en haar lichtinval ontnemen. De Raad van State stelde echter dat het nieuwbouwproject binnen de bestaande regelgeving past. Het nieuwe gebouw wordt 12 meter hoog, waar het vorige gebouw op deze plek maar 9 meter hoog was. Op de kruising van de Korte Molenweg en de Otoleekeweg in Otoleek zijn dinsdag een bedrijfsbus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto reed tegen de flank van de bus, schoot het talud af en bleef maar net uit de sloot langs de weg. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen moesten door een bergingsbedrijf worden afgevoerd. Wie van de bestuurders voorrang vergat te verlenen is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
2: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
3: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
1: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Op de eerste zondag van de maand, 2 augustus, weer om 9 uur de uitzending van Kerkradio. In deze vakantieperiode is gekozen voor een herhaling van 6 mei. Het gesprek met pastor Steve Purpehart. Herhaling volgt maandagavond na het nieuws van 8 uur. Deze uitzending is zondag ook te volgen via het televisiekanaal van RTV 80. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 2 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ben de Bok met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Bineke Bethlehem, trompet en Bert Huibers, orgel en piano. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Goed. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Goed, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. 3 bronnen pelgrimsroute. Welkom op de langste pelgrimsroute van Nederland. 40 dagen wandelen door Heilo en Egmond, de Soefietrail. Maar liefst 816 kilometer wandelplezier. Vol mysterie, mystiek, natuur en geschiedenis. Het betreft een pelgrimsronde van 20,4 kilometer... die gestart kan worden in Heilo of op andere plaatsen op de route. Onderweg zijn er naast de 3 bronnen en 3 kloosters ook 2 labyrinthen te bezoeken. De route zit vol met leilijnen en krachtplekken in Nederland, dat zegt men. En we kunnen met een gerust hart stellen dat de 3 bronnen pelgrimsroute wel de mindfulste wandeling van Nederland is. Er zijn punten om stempels te verzamelen en in het logboek een tekst achter te laten. Op deze manier ontstaat het 40-daagse persoonlijke dagboek, waarin ruimte is om je beleving en stempels te noteren voor elke dag die je meemaakt. Ook zijn er in het wandeldagboek circus, woord of korte zinnen, langdurige halen opgenomen om mee te nemen en te herhalen ter inspiratie. Laat je verrassen en kijk wat de pelgrimage voor je in petto heeft door een keertje mee te lopen. Wanneer en waar? Elke zaterdag vanaf het station Heilo om 9:55. Je hoeft je niet aan te melden en je kunt gewoon aansluiten. Meer informatie vind je op www.driebronnenpelgrimsroute.nl. En tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week toe.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leeg staat. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muizen kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. De stichting die zich inzet voor behoud van buitencentrum Schorrelse Duin is positief over de slagingskansen. Daarbij wordt gekeken naar het buitencentrum in Nunspeet. 10 jaar geleden sprongen inwoners en ondernemers in en 5 jaar terug is het centrum overgenomen van Staatsbosbeheer. De stichting voor behoud van het Schorrelse buitencentrum krijgt veel steun vanuit het dorp en verwacht in september met 3 reddingsscenario's te komen. De Noordwest Ziekenhuisgroep gaat ongebruikte medicijnen verstrekken aan andere patiënten. Het NWZ sluit daarmee aan bij het initiatief Verspil geen pil. Voorheen werd voorgeschreven medicatie die niet werd gebruikt vernietigd in een speciale oven in Dordrecht. Grote hoeveelheden medicatie waar niets mis mee is, gaan zo verloren, terwijl er tekorten zijn. Ook vervangt het NWZ wegwerp hechtsetjes door herbruikbare metalen setjes. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: café.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
2: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
5: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
4: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
6: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
4: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Je hebt 1 vertraging nu op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsertunnel staat een te hoog voertuig. Hierdoor is de weg dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
4: De jaren 70.
3: De jaren 80.
4: De jaren 80.
3: De jaren 90.
4: De jaren 90.
3: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
4: Hit Dossier.
3: Elke werkdag van 2 tot 4.
5: Non-stop.
3: Radio 80 Hit Dossier.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén afsluiting in de regio op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsertunnel staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leegstaat. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muizen kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. Meer dan de helft van de woningen in Dijkenwaard heeft zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen bijna 600 woningen bij. Inmiddels wekt 55% van alle huizen in de gemeente zonnestroom op. De groei is wel veel kleiner dan de voorgaande jaren. Dat komt onder meer doordat steeds meer daken al zonnepanelen hebben. Mogelijk spelen ook de afbouw van de salderingsregeling en de terugleverkosten een rol. De recherche onderzoekt de mishandeling die op zaterdag 18 juli plaatsvond aan de Wagenweg in Oud-Karspel. Iemand sloot namens het recreatieschap een hek bij het parkeerterrein tegenover het speelpark. Een aantal aanwezigen protesteerden en werden gewelddadig. Ook een vrouw die bij het slachtoffer was, is mishandeld. Volgens de getuigen moest zij daarna naar de eerste hulp. Alle betrokkenen zijn bekend, maar er is nog niemand aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van 400 euro omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de N99 richting Den Helder. Voor de afrit Anna Paulowna staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een nieuwe sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van 30 miljoen euro hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. In Alkmaar heeft brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Sortiva. Het vuur begon woensdagavond rond 8 uur in de bedrijfshal van de onderneming in de Boekelemeer. Er werd direct met groot materieel uitgerukt omdat er rekening mee werd gehouden dat het vuur snel om zich heen zou grijpen. De brandweer kon de brand redelijk snel onder controle krijgen. Wel was er veel rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Boekwinkels in de regio merken dat de zomervakantie weer voor extra drukte zorgt. Klanten nemen vaker meerdere boeken of een puzzelboekje mee voor onderweg. Vooral thrillers, luchtige romans en Engelstalige boektokhits zijn populair. Volgens de boekverkopers blijft ook het papieren boek onverminderd geliefd. Volgens hen kiezen juist in de vakantie veel mensen bewust ervoor om minder op hun telefoon te zitten en weer meer te lezen. De stichting die zich inzet voor behoud van buitencentrum Schorrelse Duin is positief over de slagingskansen. Daarbij wordt gekeken naar het buitencentrum in Nunspeet. 10 jaar geleden sprongen inwoners en ondernemers in en 5 jaar terug is het centrum overgenomen van Staatsbosbeheer. De stichting voor behoud van het Schorrelse buitencentrum krijgt veel steun vanuit het dorp en verwacht in september met 3 reddingsscenario's te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? Info? @pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A22 richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk zelf 3 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. Inwoners van Schorrel kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leeg staat. De Raad van State geeft een inwoner van de Alkmaarse binnenstad geen gelijk in een kwestie over nieuwbouw. Een vrouw uit de Breedstraat had geklaagd over een nieuw pand in de Krebbesteeg. Dat zou te hoog worden en haar lichtinval ontnemen. De Raad van State stelde echter dat het nieuwbouwproject binnen de bestaande regelgeving past. Het nieuwe gebouw wordt 12 meter hoog, waar het vorige gebouw op deze plek maar 9 meter hoog was. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. En

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. Op de eerste zondag van de maand, 2 augustus, weer om 9 uur de uitzending van Kerkradio. In deze vakantieperiode is gekozen voor een herhaling van 6 mei. Het gesprek met pastor Steve Purperhart. Herhaling volgt maandagavond na het nieuws van 8 uur. Deze uitzending is zondag ook te volgen via het televisiekanaal van RTV 80. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 2 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ben de Bok met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Bineke Bethlehem, trompet en Bert Huibers, orgel en piano. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Goed. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorrel, Goed, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. 3 bronnen pelgrimsroute. Welkom op de langste pelgrimsroute van Nederland. 40 dagen wandelen door Heilo en Egmond, de Sufi Trail. Maar liefst 816 kilometer wandelplezier. Vol mysterie, mystiek, natuur en geschiedenis. Het betreft een pelgrimsronde van 20,4 kilometer... die gestart kan worden in Heilo of op andere plaatsen op de route. Onderweg zijn er naast de 3 bronnen en 3 kloosters ook 2 labyrinthen te bezoeken. De route zit vol met leilijnen en krachtplekken in Nederland, dat zegt men. En we kunnen met een gerust hart stellen dat de 3 bronnen pelgrimsroute wel de mindfulste wandeling van Nederland is. Er zijn punten om stempels te verzamelen en in het logboek een tekst achter te laten. Op deze manier ontstaat het 40-daagse persoonlijke dagboek, waarin ruimte is om je beleving en stempels te noteren voor elke dag die je meemaakt. Ook zijn er in het wandeldagboek circus, woord- of korte zinnen, langdurige halen opgenomen om mee te nemen en te herhalen ter inspiratie. Laat je verrassen en kijk wat de pelgrimage voor je in petto heeft door een keertje mee te lopen. Wanneer en waar? Elke zaterdag vanaf het station Heilo om 9:55. Je hoeft je niet aan te melden en je kunt gewoon aansluiten. Meer informatie vind je op www.driebronnenpelgrimsroute.nl. En tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week toe.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. Inwoners van Schorrel kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muien kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. De Noordwest Ziekenhuisgroep gaat ongebruikte medicijnen verstrekken aan andere patiënten. Het NWZ sluit daarmee aan bij het initiatief Verspil geen pil. Voorheen werd voorgeschreven medicatie die niet werd gebruikt vernietigd in een speciale oven in Dordrecht. Grote hoeveelheden medicatie waar niets mis mee is, gaan zo verloren, terwijl er tekorten zijn. Ook vervangt het NWZ wegwerp hechtsetjes door herbruikbare metalen setjes. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5

0: half miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A5 richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar heb je voor Beverwijk Oost een kwartier oponthoud. Het komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het nieuwe Sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van 30 miljoen euro hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. In Alkmaar heeft brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Sortiva. Het vuur begon woensdagavond rond 8 uur in de bedrijfshal van de onderneming in de Boekelemeer. Er werd direct met groot materieel uitgerukt omdat er rekening mee werd gehouden dat het vuur snel om zich heen zou grijpen. De brandweer kon de brand redelijk snel onder controle krijgen. Wel was er veel rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Boekwinkels in de regio merken dat de zomervakantie weer voor extra drukte zorgt. Klanten nemen vaker meerdere boeken of een puzzelboekje mee voor onderweg. Vooral thrillers, luchtige romans en Engelstalige boektokhits zijn populair. Volgens de boekverkopers blijft ook het papieren boek onverminderd geliefd. Volgens hen kiezen juist in de vakantie veel mensen er bewust voor om minder op hun telefoon te zitten en weer meer te lezen. De stichting die zich inzet voor behoud van buitencentrum Schorrelse Duin is positief over de slagingskansen. Daarbij wordt gekeken naar het buitencentrum in Nunspeet. 10 jaar geleden sprongen inwoners en ondernemers in en 5 jaar terug is het centrum overgenomen van Staatsbosbeheer. De stichting voor behoud van het Schorrelse buitencentrum krijgt veel steun vanuit het dorp en verwacht in september met 3 reddingsscenario's te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakt een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert

0: verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer: vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. Inwoners van Schorl kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de Paardenmarkt en de Sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met de aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leeg staat. De Raad van State geeft een inwoner van de Alkmaarse binnenstad geen gelijk in een kwestie over nieuwbouw. Een vrouw uit de Breedstraat had geklaagd over een nieuw pand in de Krebbesteeg. Dat zou te hoog worden en haar lichtinval ontnemen. De Raad van State stelde echter dat het nieuwbouwproject binnen de bestaande regelgeving past. Het nieuwe gebouw wordt 12 meter hoog, waar het vorige gebouw op deze plek maar 9 meter hoog was. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
6: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer in onze regio op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever, 5 minuutjes vertraging. En 5 minuutjes op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk, 5 kilometer file, doordat de weg verderop dicht is voor werkzaamheden. Je moet omrijden via de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het nieuwe sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van 30 miljoen euro hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. Inwoners van Schorrel kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. De reddingsbrigade van Egmond heeft dinsdag 3 drenkelingen uit zee gehaald. Het ging in alle 3 de gevallen om zwemmers die afkomstig waren uit het buitenland. Bezoekers van de stranden hebben vaak weinig kennis van de gevaren van het zwemmen in de Noordzee. Met name muizen kunnen heel verraderlijk zijn. Zwemmers worden dan meegezogen door de stroming en komen niet meer zelf uit het water. De reddingsbrigade is daarom nu extra alert. De Noordwest Ziekenhuisgroep gaat ongebruikte medicijnen verstrekken aan andere patiënten. Het NWZ sluit daarmee aan bij het initiatief Verspil geen pil. Voorheen werd voorgeschreven medicatie die niet werd gebruikt vernietigd in een speciale oven in Dordrecht. Grote hoeveelheden medicatie waar niets mis mee is, gaan zo verloren, terwijl er tekorten zijn. Ook vervangt het NWZ wegwerp hechtsetjes door herbruikbare metalen setjes. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam 10 minuutjes vertraging voor de aansluiting met de A10 in de vorm van 4 kilometer file. Kapotte auto op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij knooppunt Zaandam 5 minuutjes oponthoud. En 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost vanwege de werkzaamheden in de Wijkertunnel. Je moet daar omrijden via de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

The Proclaimers and the Letter from America. Op deze donderdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. In de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur bij je om jouw dag prettig af te sluiten middels leuke plaatjes. Zoals deze van Shakira samen met Boona Boy. Hier is

probeer dit vooral niet thuis na te doen. R. Kelly, I Believe I Can Fly, want dat kan nog wel eens lelijk aflopen. Het is donderdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tot aan 6 uur is dit de Good Afternoon Show en wij draaien die leuke platen voor jou om jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van de band Keen, we zijn ze alweer bijna vergeten. Dit is Everybody's Changing.

Shepherd, Coming Home. Nou, dat kom je misschien op dit moment. Ben je van je werk naar huis aan het rijden of ben je gewoon lekker op vakantie en het duurt nog wel even voordat je thuis komt. Ik draai hem gewoon voor je omdat hij gewoon lekker is. Tijd nu om te luisteren naar Alanna Miles. Dit is Love Is. In de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A5 richting Amsterdam, tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. 5 kilometer met 25 minuten op onthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar beland je in de file tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024. En de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. Museum Broekenveiling in Langedijk biedt een vernieuwde audiotour aan. Bijzonder is dat de audiotour voortaan beschikbaar is in het Westfriese dialect. Volgens het museum voorziet dat in een behoefte. De verwachting is dat ook bezoekers die het dialect zelf niet spreken kiezen voor de Westfriese audiotour. In de tour vertelt tuindeur Arie in eigen woorden zijn verhaal over het verleden van Langedijk. In Alkmaar heeft brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Sortiva. Het vuur begon woensdagavond rond 8 uur in de bedrijfshal van de onderneming in de Boekelemeer. Er werd direct met groot materieel uitgerukt omdat er rekening mee werd gehouden dat het vuur snel om zich heen zou grijpen. De brandweer kon de brand redelijk snel onder controle krijgen. Wel was er veel rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Boekwinkels in de regio merken dat de zomervakantie weer voor extra drukte zorgt. Klanten nemen vaker meerdere boeken of een puzzelboekje mee voor onderweg. Vooral thrillers, luchtige romans en Engelstalige booktokhits zijn populair. Volgens de boekverkopers blijft ook het papieren boek onverminderd geliefd. Volgens hen kiezen juist in de vakantie veel mensen er bewust voor om minder op hun telefoon te zitten en weer meer te lezen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Het origineel behoorde toe aan de Everly Brothers. In de jaren 80 deed Tawny Spencer Band het nog eens een keer dunnetjes over met Caddy's Clown. Hier is Gerspadoel en zijn

Back in van Måneskin hier bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. We dalen af naar de jaren 80. Gaan we doen met Whitney Houston. Dit is Love Will Save the Day.

Swims in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag 30 juli van het jaar 2026. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. Zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show en er komen minstens net zo leuke plaatjes voorbij. Zoals deze van Des Ray. Dit is You Gotta Be. Tot zo na 5 uur.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 4 kilometer file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk Oost 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Door de werkzaamheden is de weg verderop dicht bij de Wijkertunnel. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. Op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar Watergaasmeer bij knooppunt Koenplein. Een 10 minuten vertraging. 10 minuten extra ook op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. En een kwartier vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Good afternoon met Bart.

Was vroeger altijd een feest in de kroeg, hè? Happy Hour. Jorrit de House Martins uit de jaren 80. En Happy Hour. Hier is Miles Smith samen met Dale Horn. Drive safe hier in de Good Afternoon Show.

Dolls. In de jaren 90 vonden ze nog een oude band van de band. Hebben gedigitaliseerd en een nieuwe uitgebracht. En werd een klein hitje in de jaren 90. Free as a Bird hier in de Good Afternoon Show. Op deze donderdagmiddag bij Radio 80. Nu met Jessica Simpson aan

Adam Lambert en The Ghost Town. Is a ghost town. Hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Tijd voor een stukje romantiek. Gaan we doen in de vorm van Mariah Carey. Hier is Dream Lover.

liedjes zijn geschreven. Sarah Bareilles deed het nog een keer dunnetjes over met A Love Song. Hier in de Good Afternoon Show. Op deze donderdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. En we vieren feest omdat het zomer is en je waarschijnlijk ook nog vakantie hebt. Daarom Sven Versteeg samen met Lik en Plep. Hier is Blikkendag.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 5 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Dat komt door de file op de A10 vanuit de Nieuwemeer naar Watergraafsmeer bij knooppunt Koenplein. 5 minuutjes oponthoud. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel in de A9. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. 10 minuten vertraging. En op de N200 Zandvoort-Amsterdam. Amsterdam bij knooppunt Rotterpolderplein, 3 kilometer file en een kwartier oponthoud. De N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Raadslid Kees Tesselaar van de Dijkenwaardse Onafhankelijke Partij vindt het zorgelijk dat een duur kunstwerk nauwelijks blijkt te worden gewaardeerd. Het gaat om het kunstwerk Waterdruppels in de nieuwe spoorwegonderdoorgang in Herugowaard. Dat kostte €200.000, maar is volgens de inwoners van Dijkenwaard moeilijk zichtbaar. Het raadslid hoopt dat er aanpassingen aan het kunstwerk kunnen worden gedaan, zodat het wel is te zien. Het nieuwe Sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van €30 miljoen hadden de Friesen de scherpste prijs in de aanbesteding. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. De stichting die zich inzet voor behoud van buitencentrum Schorrelse Duin is positief over de slagingskansen. Daarbij wordt gekeken naar het buitencentrum in Nunspeet. 10 jaar geleden sprongen inwoners en ondernemers in en 5 jaar terug is het centrum overgenomen van Staatsbosbeheer. De stichting voor behoud van het Schorrelse buitencentrum krijgt veel steun vanuit het dorp en verwacht in september met 3 reddingsscenario's te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Taylor Swift. I knew it, I knew you. Dit was hem weer, de Good Afternoon Show, de editie van 30 juli 2026. Voor zometeen, eet smakelijk en geniet van de donderdagdate vanavond weer met Frank Ruiters. In de tussentijd gaan we luisteren naar Guus Meeuwis en Van Gant. Hier is Verliefd Zijn. Tot de volgende keer, hoi!

0: optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op, wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's, zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen 10 kilometer file. Kwartier vertraging daardoor komt door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Je moet daar omrijden via de A22. Op de N200 Zandvoort-Amsterdam bij knooppunt Rotterpolderplein 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Music all summer long.
3: Radio 80. En dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
4: De Donderdagdate. Frank Ruiters.

0: your DJ, Frank Reuters.
1: Daar zijn we weer.
2: De donderdagdate.
1: De donderdagdate. Dat betekent dat je dit soort lekkere muziek hoort, zoals The Tramps en Move. Maar daarnaast ook interviews over gezond leven en tussendoor gezondheidsnieuws. Met vandaag als gasten Peter van Berkel, fermentatie-expert met adviezen voor het zelf thuis fermenteren van groenten. Kruidengeneeskundige Andrea Bleker is bij ons met informatie over de linde en lindenbloesem. En Monique Lindeboom van beautyjournaal.nl vertelt over de relatie tussen luchtvervuiling en de huidfunctie. En in het tweede uur ook Casper Beukema. Hij is orthomoleculair therapeut. En beantwoordt de vraag van de luisteraar over neuropathie. Hoe is dat nou precies te verklaren vanuit die visie? Tussendoor gezondheidsnieuws en geniet ook van de lekkere muziek tussendoor. Zoals deze van Queen en Good Old Fashioned Loverboy.

0: Close Harmony gezongen. Good Old Fashioned Loverboy van dus Queen.
1: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
2: Gezondheidsnieuws.
0: De oranje kleurstoffen luteïne en zeaxanthine beschermen niet alleen je ogen, maar werken ook als krachtige ontstekingsremmers die de bloeddoorstroming in je hersenen verbeteren. Een recente studie bij ouderen toont aan dat dagelijkse suppletie van zeaxanthine en luteïne het verlies aan cognitieve vaardigheden en het leervermogen aanzienlijk kan vertragen. Dit effect ontstaat doordat deze stoffen de bloedvaten in de hersenen soepel houden. En dat is essentieel om ziektes zoals dementie en depressie af te remmen. Ook als je pas op latere leeftijd met deze supplementen of deze stoffen begint, profiteer je nog altijd van de bescherming ervan. Ja, zometeen hier Peter van Berkel, die heel veel weet over het fermenteren van groenten. Zoals kimchi, dat doen ze natuurlijk in Japan, hè, kimchi. Hij komt straks, en ook nog Andrea Bleker in het eerste uur. En hier is nu Brass Construction. Shake it. Oké. Okay.

0: Goedemiddag Date.
1: Contact met Peter van Berkel van petervanberkel.nl met CK. Hallo Peter.
2: Hey Frank, hi, goeiedag, daar zijn we weer.
1: Jij als fermentatie-expert, ik koop wel eens bij de groentewinkel zo'n potje kimchi.
2: Ja.
1: Trouwens, best wel vind ik aan de prijs, dat is 5 of 6 euro voor een heel klein potje. Er zit iets van ui in, ik zie hier, kijk naar een kool.
2: Ja, Chinese kool.
1: Ja. Wat kan je vertellen over kimchi? Is dat wel of niet nu anders dan gewoon gefermenteerde groentes?
2: Het is gewoon gefermenteerde groente. Kimchi is gewoon in wezen de zuurkool van het land Korea. En is nu in het Westen ook een beetje een hit geworden, een modehap. Maar het is in wezen allemaal dezelfde techniek als zuurkool. Dus ook hierin weer zeg maar een soort universele fermentatie. Alleen natuurlijk met een volstrekt ander smaakkarakter. Want in Korea houden ze enorm van enorm heet. Dus chilipeper heet, van enorme hoeveelheid knoflook en enorme hoeveelheid gember. En dat bepaalt natuurlijk het smaakpalet van deze kimchi.
1: En die gember is ook meegefermenteerd? En die knoflook en
2: ja,
1: zo?
2: Ja, alles wordt meegefermenteerd, ja. Ja, en vaak wordt natuurlijk ook nog in Korea hier vissaus in meegefermenteerd. Wat hem dan natuurlijk niet meer vegetarisch maakt.
1: Dus als je de Japanse fermentatie en de Koreaanse fermentatie vergelijkt, dan is er een groot verschil. Het proces zozeer niet, de procedure, maar meer de extra
2: kruiden. Ja, maar goed. Kijk, fermenteren doe je met de ingrediënten die je voorhanden hebt. Daarom zie je gewoon overal cultureel. Ja, wij hadden hier in de winter kolen, dus daar moesten we wat mee doen. Zit je in een andere klimaatzone, dan zijn daar natuurlijk weer andere ingrediënten voorhanden die of bederfelijk zijn of enorm veel in aanvoer zijn. En daar zijn als het ware dus allerlei variaties op verzonnen. Ja, dus Korea, waarschijnlijk ook daar het smaakpalet is van tot ze erg gesteld zijn op flink gepeperd en flink gekruid eten. Ja, daar is dus op een gegeven moment gewoon deze traditie uit ontstaan. Ja, dingen zijn denk ik gewoon heel traditioneel in de loop van de geschiedenis ontstaan.
1: En hoe staat het met China? Doen ze daar ook aan fermentatie?
2: Ja, ja, ja. De Chinezen zijn als het ware een beetje de ontdekkers van heel veel technieken. En we zien ook zeg maar tot vanuit China met het ontstaan van het boeddhisme. Dus natuurlijk ooit in India ontstaan, is op een gegeven moment in China gekomen. En vanuit China is het boeddhisme naar Japan gekomen. En boeddhisme schrijft natuurlijk een vleesloze voeding. Dus wat wij nu heel hip een vegan voedingssysteem voor. En met dat voedingssysteem zijn er allerlei producten meegereisd. Dus tofu, seitan, maar ook fermentatietechnieken naar Japan. Japan heeft weer de kwaliteit om een bestaande techniek tot in het oneindige te perfectioneren. Dus ze kijken gewoon honderden jaren en elke keer wordt het verbeterd. Dat is weer de kwaliteit van Japan. Tot ongeëvenaarde kwaliteit weten ze dat te verheffen.
1: Vandaar dat jij dat boek erover geschreven hebt en dat je dacht die hebben het goed uitgezocht. Die hebben goede informatie.
2: Ja. Dus de Chinezen zijn de ontdekkers en de Japanners zijn de perfectionisten. Als ik het zo even heel gechargeerd...
1: Heb je nog ontdekt of bepaalde kruiden zoals, ik noem maar wat, peper of wat je ook toevoegt, dat het proces van fermentatie remt? Misschien oregano?
2: Nee, nou ja, je hebt heel vaak juist ondersteunende specerijen en kruiden. Weet je bijvoorbeeld, kan je opnoemen wat er in zuurkool aan kruiden worden meegegeven?
1: De gewone zuurkool volgens mij niks. Maar dan heb je op een gegeven moment kan je kiezen uit een andere soort zuurkool. En er zit iets van rode pepertjes in.
2: Ja, maar als we nou even traditioneel kijken. Hè, zeg maar misschien Duitsland, Nederland, kruidenzuurkool. Zien we heel vaak tot daar jeneverbes.
1: Oh ja, jeneverbes.
2: Peperkorrels, laurierblad, karwijzaad.
1: Komijn misschien?
2: Ja, vooral karwijen, kummel. Dat zijn de kruiden ook van hier. En laat hij die nou ook net een ondersteunende functie hebben. Dus qua smaak klopt het helemaal, maar ook qua werking klopt het helemaal. Dus ook hierin zie je weer zo'n waanzinnige natuurlijke afstemming tot dingen gewoon kloppen.
1: Fantastisch dan. Dat
2: hoe gaaf is dat?
1: Ja, die smaak gaat er ook helemaal in zitten.
2: Ja.
1: Heb jij nog favorieten waarvan jij zegt, oh, maar die vind ik zo lekker als ik dat maak?
2: Nou, ik vind natuurlijk, inderdaad, met zuurkool vind ik kummel een perfecte smaak. Ik zit op dit moment, omdat ik ook in de groentetuin van ons oogst ik voor het eerst Sichuan-peper. En dat is natuurlijk een hele spannende, hele prikkelende smaak. Dus af en toe heb ik ook weer een bepaalde specerijenperiode dat ik dat heel veel gebruik.
1: Die ken ik.
2: Maar ik ben sowieso wel een ontzettende uitprobeerder. Dus ik probeer elke keer weer andere dingen uit. Of ik lees wat, of ik word geïnspireerd. Kwam laatst ook weer Ayowan, koningskummel, wat we eigenlijk in Nederland ook haast niet kennen.
1: Is dat een kruid?
2: Ja, met ook echt een hele specifieke smaak. Ja, daar ga ik wel op aan.
1: Ook kurkuma kan je namelijk aan gewoon er doorheen gooien.
2: Ja. En dat is natuurlijk ook een waanzinnig mooie kleur maken. Mm. Ja.
1: Nou, klinkt echt heel lekker. En gebruik jij meestal de pikkelpers of de lange methode?
2: Ik ben echt wel natuurlijk een pikkelpersfanaat, omdat dat een onderwerp is wat mij zo dichtbij staat. Op dit moment komt uit onze groentetuin ook iets nieuws. Dat heet chayote. En dat is een Mexicaans komkommerachtige waar nu ineens tientallen vruchten ontstaan. Dus ik heb maanden niks gezien en ineens pats, een overvloed aan deze gekke dingen. Ja, die mik ik dan ook gelijk in die pikkelpers. En misschien toch ook leuk voor de luisteraars. Laat je gewoon niet tegenhouden. Laat je niet weerhouden van kan dit wel of niet. In wezen kan er eigenlijk met groente fermenteren niks misgaan. Hou je gewoon aan die gulden snede 2% zout. En fermenteer gewoon iedere groente die je in je vingers kan krijgen.
1: Ja.
2: En kruid het ook met alles wat je zelf lekker vindt.
1: Mooi.
2: Het is een ongebreidelde uitnodiging om inderdaad echt gewoon experimenteren, gewoon doen. En mensen, jij zei net over bijvoorbeeld zo'n potje kimchi wat €6 kan kosten.
1: Ja,
2: daarom vind ik het ook zo belangrijk. Daarom geef ik ook graag workshops, omdat over dit onderwerp, dat mensen gewoon leren om het zelf te doen. En dan heb je gewoon voor een habbekrats, heb je je eigen probiotica. Ja, hoe gaaf is dat?
1: Ja, echt fantastisch.
2: En
1: ja.
2: Hoe lekker is dat? En ook de lol van hetzelfde, want je zit lekker met je handjes in het eten. Het is ook een heel fysiek proces.
1: Ja, je moet het echt doen met je handen, niet met lepels en zo.
2: Nee. Nou, ik werk echt zoveel mogelijk met mijn handen. Ja, en nooit met de handschoentjes aan. Vergeet ook niet, jouw handen bevatten ook een microbiome. Daar zitten ook een heleboel bacteriën en gisten. Die rennen daar rond. Zelfs meer dan dat er mensen op aarde rondlopen. En in deze eind je je eigen fermentaties met je eigen handmicrobiome.
1: Ja, ja.
2: En wat heel wonderlijk is, zeg maar, we hadden het net over kimchi Korea. Korea is het enige land die hier een woord aan gegeven heeft. Sonmat in het Koreaans. Letterlijk vertaald handsmaak. Dus heel poëtisch, de smaak van de hand. Dus dit Koreaanse woord sonmat geeft erkenning aan het feit dat de hand van de fermenteerder doet wat met het eindproduct.
1: Bijzonder, heel fascinerend.
2: Ja, gaaf is dat, hè?
1: Ja. En dat krijg je dan weer binnen in je darmflora. Ja, ja. Dus dat
2: en wij zijn natuurlijk in het Westen allemaal opgevoed met een soort glorix schuldgevoel. Ja. Van al die bacteriën moeten dood. Want als er één nog over je aanrecht rent, dan ga je dood. Dat is natuurlijk een indoctrinatie van de Glorix en de Dettol geweest.
1: Ja, ja.
2: Nou ja, dat is natuurlijk we hoeven de strijd helemaal niet aan in de keuken met die dingen. Je moet gewoon schoon zijn. En je moet zorgen dat je de goede bacteriën zorgt tot die aan de macht blijven. Ja. Ik poets zelfs mijn huis met de bacteriën. Ja.
1: Ja, hoe dan?
2: Ja. Goed, er zijn reinigingsmiddelen waar hordes goede bacteriën in zitten.
1: Okay.
2: Dus in een sprayvorm, die spray ik op mijn aanrecht en in mijn wc en weet ik allemaal.
1: Grappig.
2: En dat reinigt, maar dat legt ook zeg maar, een tapijt van goedaardige bacteriën. En dat zorgt ervoor zeg maar, dat die pathogene, oftewel de kwaadaardige bacteriën, eigenlijk niet aan de macht kunnen komen.
1: Hmm. Ja, precies.
2: Dat is een heel ander verhaal dan dat je playen, als het ware een atoombom te gooien met Glorix.
1: Ja. Leuk, Peter. Dank je wel voor de informatie weer. En je hebt ons weer een stuk wijzer gemaakt en rijker aan goede kennis.
2: Ja, het is gewoon een ontzettend leuk onderwerp dit.
1: Ja. Nou, dank je wel.
2: Met plezier. Joep. Hi.
1: Doei.

0: dat is Brenton Wood. Wat leuk dat hij hoog zingt en dan weer laag. Lekker bereik. Dat was die Oga Boga staan bij de Donderdag Date.
1: Dit is de Donderdag Date met Frank Ruiters.
0: Krachttraining gecombineerd met springoefeningen kan bij vrouwen in de overgang de botdichtheid in de rug en de spiermassa effectief verhogen. Een recente studie toont aan dat ze 2 keer per week zwaar trainen op 80% van je maximum al na een half jaar meetbare verbeteringen opleveren, dus qua botdichtheid. Juist in deze periode zorgt een dalend oestrogeen vaak voor botverlies en spierafname. Die kunnen met deze oefeningen dus worden tegengewerkt. Hoewel de dichtheid van het heupbot niet veranderde, was er wel duidelijk effect op de wervelkolom en de spieren. En dat is cruciaal voor het voorkomen van rugklachten en breuken.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Tijdens een streng dieet is meer trainen niet per se beter voor het behoud van je spiermassa. Zo laat een nieuwe studie zien. Sporters die 4 weken lang flink in een calorietekort zaten, behielden evenveel spierweefsel met 12 sets per week als met 30 sets. Mits ze maar genoeg eiwitten aten. De hoge trainingsgroep had wel meer winst van kracht, maar een gematigde training bleek voor het puur behouden van spiermassa al voldoende. Een hoge eiwitinname gecombineerd met een basis aan krachttraining lijkt dus de sleutel, terwijl extra trainingsvolume vooral je kracht ten goede komt en niet direct je spiergrootte. Zometeen hier Andrea Bleker, kruidengeneeskundige, over de linden. En dit is een bekende band, de Nolans, met een nummer wat zij in de UK scoorden. Hier niet, denk ik. Het is Dragonfly.

0: Radio's. En voor meer informatie, dedonderdagtijd.nl.
1: Dan nu, Andrea Bleker van kruidengeheimen.nl. Hallo Andrea.
2: Hallo.
1: Hi. Heb jij voor ons weer een geheim, tenminste een werking van een heel mooi kruid, wat voor algemeen gebruik voor heel veel mensen eigenlijk gewoon heel gunstig is?
2: Ja, natuurlijk. Ja, zelf ben ik heel erg groot fan van de lindenbomen. Ken je die?
1: Ja, wel van naam, maar hoe ze er precies uitzien, dat zou ik je niet kunnen zeggen.
2: Nou, het heeft vooral in het voorjaar heel fris groen blad. En het blad heeft eigenlijk de vorm van een hart. En dat jonge blad, dat smaakt heel erg mals. En als je dat vergelijkt met een krop sla wat uit de supermarkt uit het buitenland komt en je pakt dan een blaadje van de lindenboom, dan is die gewoon veel lekkerder. Mm. Maar het lijkt een beetje op de smaak van die van een krop sla.
1: Dus je kan gewoon het blad eten?
2: Ja, de bladeren kun je eten. Je kunt er pesto van maken. En nou, het schijnt dat je ze ook nog gewoon in een roerbakschotel of stamppot kunt doen. Dat heb ik zelf eigenlijk nog nooit gedaan. Maar ik eet ze heel graag rauw in een salade.
1: Dat klinkt echt heel lekker.
2: Er staat er hier gelukkig één in de straat. Alleen het nadeel is van bomen dat ze natuurlijk altijd heel hoog opgesnoeid worden. De gemeente is altijd al die onderste bladeren aan het weghalen. Maar het voordeel van de lindenboom, en daar kan je hem ook een beetje aan herkennen, dat hij altijd onderin scheuten heeft. Altijd komt eronder weer een nieuwe scheuten, een nieuw blad.
1: Oké, dus ook als hij gesnoeid is, dan misschien een paar maanden later, dan kan je weer toch dat jonge blad daar vandaan halen.
2: Ja, onderin. Ja. Nu weet ik wel dat er meerdere soorten lindenbomen in Nederland zijn. En ze hebben trouwens allemaal dezelfde eigenschappen, dus het maakt niet uit welke je pakt. Maar ik geloof dat ze niet allemaal dat onderen opslag hebben. Maar nou ja, die bij ons staan dus wel. En dat is gewoon heel makkelijk, want dan hoef je niet een trap te pakken.
1: Ja, en de thee die van de linde wordt gemaakt, is die niet van de lindenbloesem?
2: Ja, een beetje juni. Nou, je merkt het gewoon aan de geur. Dan rij je door de straat en dan gaat het ontzettend lekker een beetje zoet ruiken. En er zijn ontzettend veel bijen dan op die boom. En dan, het bijzondere van aan de lindenboom is eigenlijk ook dat hij twee bladeren heeft. Hij heeft die hartvormige. Maar op het moment dat die bloesem komt, komt er ook nog een langwerpig, dat noemen we dan een schutblaadje. Die komt ook nog aan de boom te hangen. En thee maak je eigenlijk van die bloesem op het moment dat die nog net open gaat, zeg maar. En dan die langwerpige blaadjes, die pak je erbij.
1: Die is ook te koop, denk ik, bij de gespecialiseerde theewinkel of bij de via internet te krijgen? In gedroogde vorm?
2: Ja, klopt. Ja. Alleen, ik vind dat er wel kwaliteitsverschil is, hoor. Ik weet niet wat ze er soms mee doen. Of ze het misschien tussen drogen voor de verkoop, zeg maar. Maar als je hem gewoon vers hebt, is hij zo ongelooflijk lekker. Maar ik moet wel zeggen, ik kook hem altijd heel even door. Echt 1 of 2 minuten. En dan krijgt hij een hele donkerrode kleur en een hele intense smaak. En de lindenbloesem heeft natuurlijk ook verschillende werkingen. Ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent.
1: Ook niet echt. Het is voor mij een vrij onbekende. Dus welke werking heeft het?
2: Ja, nou, hij staat wel op heel veel plekken in Nederland. Maar die bloesems die komen pas aan de boom na 20 of 30 jaar. Dus toen ik eigenlijk deze boom ontdekte, al heel wat jaren terug, toen ben ik mijn wijk overal langs gegaan. En ik dacht dan, dit is toch een lindenboom, waarom hangen er geen bloesems in? Maar later kwam ik dus achter, die wijk was toen gewoon nog te jong. Die bomen die bloeiden nog niet, maar nu staan ze allemaal in bloei.
1: Oké. Ik zal eens kijken in het parkje dat hier vlakbij mijn huis is. Want het kan niet anders dan dat het daar toch wel staat. Het is een soort klein aangelegd natuurparkje.
2: Oh ja.
1: Ja, met bomen, veel bomen. Ja.
2: Ja. Nou ja, en die lindenbloesems, die hebben een rustgevende werking. En het wordt ook wel gezegd dat het een troostende werking heeft. Eigenlijk als iemand misschien in de rouw zit of iets dergelijks en je wilt wat voor diegene doen, dan zou je eigenlijk lindenbloesemthee moeten meenemen. Dan ga je gewoon lekker van slapen en je bent ontspannen. En het is een hele fijne thee om te drinken.
1: En die werking geldt dan toch ook wel als je dat gedroogde bloesem en blad ergens vindt, lijkt mij?
2: Ja, klopt hoor. Ja, klopt. Maar dan, als je die verse smaak gewend bent, is die gewoon lekkerder.
1: Ja.
2: Maar die andere kan je ook gewoon drinken. Die heeft diezelfde werking. Alleen als je dan in zakjes ze koopt, dat raad ik altijd af. Want die zakjes, dat, ja, die zijn weer aan elkaar gemaakt in machines. En dan zijn die zakjes al een keer verhit geweest. Als jij een kruid verhit, dan gaat er al een deel van de werking uit. Mm-hmm. En die wil je natuurlijk liever in je water hebben als in die machine van de fabriek.
1: Ja, dus de bloesem van de linde kan troostend zijn, rustgevend. Geeft een beetje waarschijnlijk een vredig gevoel, waardoor je lekker slaapt.
2: Ja, ja. En als je de thee dus koopt, moet je altijd losse lindenbloesem thee kopen. Dus niet in zakjes.
1: Ja.
2: En ja, het werkt ook bij koorts en griep. Wordt hij ook aangeraden. Hij laat je eigenlijk wat meer zweten, waardoor je afvalstoffen via je huid kwijtraakt. En koorts is eigenlijk een reactie op iets, iets in je bloed zit wat er niet hoort. En daardoor wordt jouw lichaamstemperatuur verhoogd. Maar op het moment dat je die afvalstoffen dus kwijtraakt via je huid, is die koorts niet meer nodig en die verdwijnt dan.
1: Mooi.
2: Dus daar werkt hij ook heel goed voor. En ook heeft hij een wat vochtafdrijvende werking. Mensen die heel veel vocht vasthouden, en in de zomer misschien dikke enkels en dergelijke, wordt hij ook wel aangeraden.
1: Dus dat betekent een prima kruid voor langdurig en algemeen gebruik, begrijp ik?
2: Ja, ja, je mag hem langer tijd achter elkaar gebruiken. En als je hem echt medicinaal wilt gebruiken, dan wordt altijd aangeraden, 3 keer op een dag een kopje thee of neem een tinctuur. Maar als je een kuur wilt doen, dan raad ik altijd aan om als mensen medicatie gebruiken, dan kan dat soms een wisselwerking hebben, als je echt een kuur neemt. En dan raad ik wel aan, vraag het even na bij de apotheker of dat raadzaam is om een kuur lindenbloesem thee naast je medicatie te gebruiken.
1: Ja, die kunnen dat zo opzoeken en zeggen dat is geen probleem, of inderdaad, dan moet je mee oppassen, doe maar niet. Zoiets.
2: Ja.
1: Goed.
2: Maar als je gewoon af en toe een kopje thee van de lindenbloesem, dat kan niet zoveel kwaad.
1: Nou, wat fijn om te weten. Dus de thee van de lindenbloesem, hoe troostend, rustgevend hij kan zijn en vochtafdrijvend. En kan helpen bij het uit je bloed of uit je huid krijgen van bepaalde afvalstoffen.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja. Ja, hij bevat trouwens ook heel veel magnesium. En dat is natuurlijk nu heel erg in. Het is misschien niet het hele juiste woord. Maar heel veel mensen die nemen magnesium in voor de ontkrampende werking. Ja. En de lindenbloesem bevat die van nature. En wat je wel eens krijgt bij synthetische magnesium of bewerkte magnesium, dat het dan niet goed opgenomen wordt door je lichaam. Maar dit is puur natuur en dat wordt heel goed opgenomen door je lichaam.
1: Nou, vond het heel fijn om te weten. Dankjewel, Andrea.
2: Nou, graag gedaan.

0: Dat was de band Loose Ends, die je kent van Emergency 999 met hun In the Sky. Maar je weet wel, je hoort hier jingles van radiostations waar we helemaal niet te horen zijn. Dat is volgens mij wel bekend, toch? De donderdag date.
1: The Dunderdag date. Frank Reuters.
0: Met Icehouse en Hey Little Girl.

0: Hun grootste hit was Crazy in 1987. En deze kwam ook wel ver in de top 40. Band Icehouse.
1: Dobroveče svi, ovo je Frank Raudis na Radio 80. Ovo su vijesti Israne. Gezondheidsnieuws.
0: Bij ouderen kan het brein door insulineresistentie moeite hebben met het verbranden van glucose. Daardoor lijken ketonen als alternatieve brandstof een interessante optie. Een recente studie toont aan dat een enkele dosis exogene ketonen de bloedtoevoer naar de hersenen beïnvloeden, maar dit leidde niet tot een duidelijke verbetering van het geheugen of andere cognitieve functies. Alleen de reactiesnelheid ging er licht op vooruit. Dit suggereert dat het effect op de algehele denkprestatie van zo'n enkele dosis ketogene beperkt is. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen wanneer en hoe ketonen daadwerkelijk helpen. Voor nu dus blijft het slikken van supplementen met ketonen een experimentele strategie, zonder gegarandeerd effect op de cognitieve gezondheid bij gezonde ouderen. Meer nieuws straks. Je hoort hier nu een remix van ABBA en Dancing Queen.

Altijd lekker zo'n remix. We hebben nog een minuut of 2,5 voordat het nieuws komt en reclame. Dus een klein stukje nu als een soort opvuller. Want ik wilde eigenlijk Earth, Wind & Fire draaien, maar die komt een andere keer. Hier is

0: of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Very Happy Man, de Luther Vandross. She Lost Me Back.
1: Gezondheidsnieuws Radio.
0: Ja, daar ben je bij in het tweede uur. Wat goed dat je er weer bent. En hier is Level 42.

0: En als jij denkt, wat is dit nou?
1: Dit is het tweede uur van de Donderdag Date.
0: Inderdaad, met die lekkere band Level 42 en Weave Your Spell.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Safraan verbetert aantoonbaar de symptomen van lichte tot matige depressie bij vrouwen, waarbij bijna de helft van de gebruikers een klinisch significante vooruitgang boekte na 12 weken. Hoewel de deelnemers ook minder last hadden van dagelijkse vermoeidheid, leidde het supplement niet tot een duidelijke verbetering van de nachtrust of vermindering van slaapproblemen. Deze resultaten bevestigen eerdere bevindingen over de stemmingsverhogende werking van safraan. Het extract biedt dus een natuurlijk alternatief voor het verlichten van somberheid, maar lijkt minder effectief voor het direct oplossen van slapeloosheid. Voor vrouwen in de overgang of daarna kan dagelijkse inname van safraan een waardevolle aanvulling zijn of ondersteuning zijn voor het mentale welzijn. Het is trouwens al een heel duur kruid. Dus dat je dat wel weet. Dit zijn de mensen van

0: En nu is hier Monique Lindeboom van beautyjournaal.nl. Hallo Monique.
1: Hi Frank.
0: Hi, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ik ben ook wel benieuwd wat nou luchtvervuiling doet met de veroudering of de conditie van je huid. Want soms zie je op dagen, dan is de lucht echt een hele goede kwaliteit in Nederland en België. En soms zie ik, vooral op die hele warme zomerse dagen, dat ik denk, mijn god, wat is het slecht. Daar maak ik mij wel ongerust over. En je kunt er ook zo weinig aan doen. Hè? Je kunt niet zeggen, nou, ik adem gewoon niet meer. Dat kan niet.
1: Blijf binnen. En ik zet allerlei ionizers in mijn huis.
0: Dat kan wel. Ik heb wel luchtfilter van die apparaten. Die zet ik ook aan dan. Ja.
1: Nou, weet je Frank, ik kijk er ook wel eens naar en ik schrik er ook van. Ik zie een noordenwind, vooral noordenwind is altijd heel schoon. Ja. Maar zuidwest en oost kan trouwens ook vervuilend zijn. Ja. Ik schrik er ook wel eens van hoor, in ons kleine land. Ja. Want we denken vaak aan luchtvervuiling aan Zuidoost-Azië, waar het echt heel erg is. En een van die enorm grote metropolen. Maar het valt hier ook tegen. En het is inderdaad ook niet handig voor je huid. Want in luchtvervuiling zitten allerlei reactieve deeltjes. En die slaan ook neer op je huid. En dat veroorzaakt vrije radicaal schade. Daar komen allerlei vrije radicalen bij vrij. En dat betekent dat die huid aan de gang moet. En als je huid langdurig wordt blootgesteld aan dit soort agressieve deeltjes, krijg je allerlei laaggradige chronische ontstekingsreacties in de huid. En dat veroorzaakt eigenlijk een cascade aan problemen. Een van de bekendste, en dat hebben we geleerd uit onderzoeken uit Zuidoost-Azië, zijn pigmentproblemen. Mensen in Zuidoost-Azië hebben veel meer pigmentproblemen dan wij. En combinatie van UV-straling met die luchtvervuiling is echt heel reactief. Ik heb er ook een mooi artikel over geschreven eerder dit jaar. En er ontstaat schade aan die pigmentcellen, met name aan de melanocyten. En het leidt tot meer oxidatieve stress en DNA-schade en schade aan de celenergiekernen, de mitochondriën in de cel. En daardoor krijg je pigmentvlekken. Een ander issue is dat je huidbarrière ook verstoord raakt, waardoor de huid droger kan gaan aanvoelen, geïrriteerder kan zijn. De huid kan ook dunner worden.
0: Ook nog?
1: Ja.
0: Is er nou ook iets aan te doen op de een of andere manier dat je toch je huid beschermt, waardoor die net misschien met antioxidanten of wat dan ook een soort tegenreactie heeft?
1: Ja, nou zeker. Hele goede huidverzorging is belangrijk. Dus er is ook speciale huidverzorging die focust op luchtvervuiling. Ik heb daar ook wel eens aandacht aan besteed. Er is huidverzorging die ook focust op luchtvervuiling. En dat is met name huidverzorging wat ook zonbescherming biedt. En er zijn diverse merken en soms noemen ze het ook al in de naam. Dan heet het bijvoorbeeld, ik noem de merknaam niet, maar dan heet het verder Urban Environment Age Defense Oil Free SPF. Er zijn anti-zonnebrandmiddelen die ook speciaal op het voorkomen van donkere pigmentvlekken gericht zijn. Heel interessant is ook zonnebrand die tegenwoordig tot 400 nanometer in de huid kan beschermen. En dan richt je ook heel sterk op het proberen tegen te gaan van pigmentvlekken. Pigmentvlekken ontstaan namelijk heel diep in de huid. Dus cosmetica kan helpen en dat moet je ook zeker gebruiken. Sowieso gebruik altijd goede huidbarrière beschermende moisturizers. En daar kunnen, wat heel belangrijk is, zijn vochtbinders en vetten. En daar kunnen wat antioxidanten in zitten. Maar vooral geen vitamine A, retinolen, dat soort derivaten. Want die irriteren alleen maar meer, maken de huid kwetsbaarder voor pigmentschade. En gebruik altijd zonbescherming. Goede SPF gericht op het voorkomen van pigmentvlekken. Of dat je ook echt iets ziet van een environmental bescherming in de naam staan.
0: Ja, dus inderdaad, als je al die UV blokkeert, voorkom je dat luchtvervuiling, dan 1 plus 1 is 3, zeg maar, nog
1: nee,
0: meer schade geeft.
1: Het gaat niet zozeer om het zonnefilter dan, maar om de extra toevoegingen die gedaan zijn.
0: Ja.
1: Om de uitwerking van luchtvervuiling op de huid tegen te gaan. Of het moet inderdaad wel zonbescherming zijn waarbij heel duidelijk gecommuniceerd wordt UV 400. En dan weet je ook dat er een hele diepe UV-beschermende zonfilter in zit.
0: Oh ja, goed om op te letten dan. Even googlen. Ja. Dus verder, ja, luchtvervuiling kun je niet veel aan doen. Dus maar blijf wel uit de zon op die momenten, op die dagen. En soms zeggen mensen, oh, het is zo lekker buiten, zo positief. Maar dan denk je, ja, nu kan je gewoon zien op zo'n app dat het rood is of oranje is qua kwaliteit van de lucht.
1: Ja, nou ja, dan moet je voor jezelf afvragen, heb je een beetje ontspanning nodig? Kijk, want op zo'n app kijken geeft ook stress.
0: Zeker.
1: En wie weet ben je al gestrest en heb je ontspanning nodig? Nou, dan zou ik vooral zeggen, ga naar buiten, ga lekker ontspannen. En bescherm je huid gewoon goed. Of zet een extra zonnehoedje en zonnepetje op.
0: Zodat je niet nog eens
1: maar
0: extra...
1: Maar ga niet sporten.
0: Nee, dan krijg je ook dat adem je het in.
1: Dat, als de lucht zo vervuild is. Dat is dan weer geen aanrader, maar ga vooral lekker wandelen, joh, als dat je ontspant.
0: Ja, rustig.
1: Dat is nog veel belangrijker.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja,
0: goed.
1: Maar luchtvervuiling kan pigmentvlekken veroorzaken. Dat is wel heel belangrijk om te weten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus zeker in combinatie met UV.
1: Ja.
0: Ja.
1: En als je in een grote stad woont, uitlaatgassen. Ja.
0: Mm-hmm. Nou, hartelijk bedankt voor het advies, Monique.
1: Graag gedaan, Frank.
2: Restez belle, en pleine santé et en bonne forme avec de Donderdag Date.

0: eerste donderdagdate met gezondheidsnieuws.
1: Het kauwen van suikerhoudend kauwgom na het drinken van bietensap versterkt de omzetting van nitraat in nitriet. Dat is gunstig, want dat leidt tot een extra daling van de bloeddruk. De suiker en de zuurgraad van de kauwgom verlagen de pH-waarde in de mond. En dat is een cruciale stap die de vorming van bloeddrukverlagende stikstofmonoxide efficiënter maakt. In een kleine studie daalde de bovendruk met bijna 3 punten en de onderdruk met 2 punten meer dan bij het gebruik van suikervrije kauwgom. Dit suggereert dat een simpele handeling als kauwgom gebruiken de gezondheidswinst van nitraatrijke voeding of supplementen kan optimaliseren. Of deze strategie op de lange termijn blijvend voordeel biedt voor die bloeddruk, dat moet nog worden onderzocht in grotere studies. Natuurlijk altijd is eigenlijk de laatste zin, meer onderzoek is nodig. Nou, dat is ook zo, hè. Er wordt echt een heleboel nog onderzocht, ook qua kruiden en qua gewone voedingsmaatregelen en supplementen. Het is goed om allemaal bij te houden en te weten. En je hoort ook weer vandaag de highlights, de headlines van het gezondheidsnieuws. Zometeen ook hier Casper Beukema. Hij is orthomoleculair therapeut en beantwoordt de vraag van de luisteraar die zegt: kun je eens wat meer aandacht besteden aan neuropathie? Tuurlijk. Je kunt ons trouwens ook vinden, hè? Via www.dedonderdagdate.nl kom je uit op Gezondheidsnieuwsradio en heb je een contactformulier. Onder andere. Hier is weer een remix van het bekende nummer van de Michael Zager Band.

muzikale begeleiding. Super vet nummer van de Michael Zeker Band. W-O-R-D up. Oh yeah, hier is Cameo. Vlak voordat je Casper Beukeman gaat horen over een neuropathie. Word up.

0: your DJ, Frank Reuters.
1: The Donderdag Date.
2: Hey, Dad, want to go for a walk?
3: Well, that'll help me get my steps in for the day. Gotta stay healthy and strong.
2: But you're healthier than me.
3: I'd like to keep it that way. Doc says I need to walk 10,000 steps a day. How long is that?
2: Don't know. How about you tell me a story instead of counting steps?
3: I could tell you about the house my father and uncle built for us.
2: That's a couple of thousand steps right there.
3: Staying connected keeps you going strong. Learn ways to stay happy, active and independent at cdc.gov/stillgoingstrong.
4: Als gast nu, ortomoleculair therapeut Casper Beukema. Hallo Casper.
5: Hey Frank, hoi.
4: Ja, laatst kreeg ik een vraag binnen van een van de luisteraars. Die vroeg, kan je een keertje neuropathie onder de aandacht brengen? Volgens mij is dat een soort reactie binnen je zenuwen ontstaan door een te hoog bloedsuiker langdurig?
5: Dat kan. Nou, neuropathie zegt het eigenlijk al, hè. Neuro betekent zenuwen en pathie betekent ziekte. Dus eigenlijk wil het zeggen, er is iets met die zenuwen. En dat klopt ook. Het is dus een beschadiging van de zenuwbanen door iets, een schadelijke factor. Je hebt heel veel vormen. Je hebt bijvoorbeeld de zenuwbanen van de nieren, dan heet het retinopathie. Of sorry, de ogen, dan heet het retinopathie. Van de nieren, nefropathie, cardiopathie. Nou, ga zo maar door. En wat zorgt er dan voor dat die zenuwen kapot gaan? En dus even voor de duidelijkheid, dat ons zenuwstelsel is eigenlijk natuurlijk wij zijn een bio-elektrisch wezen. Dus op het moment dat wij een iets uit onze omgeving oppikken, een zintuig, dan wordt dat omgezet in een elektrisch signaal. Dat gaat naar het brein toe. En het brein stuurt het uiteindelijk de beslissing weer door en zet organen aan het werk, systemen aan het werk. En we hebben de kleinste zenuwen, dat zijn natuurlijk de meest kwetsbare zenuwen. En daar gaat het vaak met neuropathie fout. Dus het zijn geen grote zenuwbundels per se, maar het zijn vaak die kleintjes in de extremiteiten. Denk aan je vingers, je handen, je ogen, de haarvaatjes, et cetera, waar ze ook zitten. Dus dat. En dus de vraag is eigenlijk, wat kan nou die zenuwen stuk maken? En dat zijn een aantal dingen. Denk aan ontstekingen. Langdurige ontstekingen, zware metalen, virussen kunnen het. He, dus dat is een Epstein-Barr zou het kunnen doen. Ziekte van Lyme, dus de Borrelia-bacterie, is er ook toe in staat, in zekere hoogte. En zuurstofradicalen, dus omdat wij onvoldoende antioxidanten hebben, werkt dat in op de zenuwen. En een van de grootste oorzaken ervan, van neuropathie, dat is glycatie. Dus wat is... Wat is dat? Nou, er is zelfs een aparte vorm van neuropathie. En dat noemen we diabetische neuropathie. Nou, wat is er aan de hand? Nou, wij eten natuurlijk koolhydraten. En als wij die koolhydraten kapot maken in de spijsvertering, dan krijg je glucose. Glucose kun je grofweg twee dingen mee doen. Je kunt er energie van maken. En opslag is ook een vorm van energie. Of je kunt het gebruiken om iets te bouwen. En beide processen vinden zich plaats zodra je het opneemt in de cel. Maar wat gebeurt er als jij te vaak eet of je cel doet het niet en daardoor gaat suiker in je bloedbaan blijven, dan gaat het plakken. En dat noemen we glycatie. Dus glycatie is eigenlijk een ongewenste inwerking van suikerdeeltjes. En wat je feitelijk krijgt is het reageert met alles onder de zon. Dus met eiwitten, met vetten en dus ook met zenuwbanen en haarvaten. Dus dat is een heel groot probleem. Dus je krijgt een soort stroperige karamel van suiker en dat kan zich op die zenuwbanen gaan hechten. Nou, ons immuunsysteem die vindt daar wat van en die kan besluiten om aan te gaan vallen of de suiker maakt gewoon de zenuwen zelf kapot. Dus het is een heel belangrijk iets en uiteindelijk kan suiker uitharden tot een soort brokjesachtig netwerk. Denk kandijsuiker en dat noemen we AGE, een geavanceerd glycatie eindproduct. Dus dat is heel erg belangrijk dat vermeden wordt voor je zenuwen. Nou, waarom? Omdat er heel veel antioxidanten ook worden gebruikt om jouw bloedsuiker naar beneden te halen en jou te beschermen tegen die suiker. Dus denk aan, er is een stof die heet alfa-liponzuur. Dat is een beetje de godfather van de antioxidanten. En die zorgt ervoor dat andere antioxidanten ook weer hun werk doen. Dus als die alleen maar opgaat in het normaliseren van je bloedsuiker, dan ben je die kwijt voor een deel. En dat is dus ook minder beschermend voor je zenuwen. Dus door invloeden van buitenaf, maar ook mondademhaling, waardoor er veel te veel zuurstof binnenkomt, zie je vaak dat te weinig beweging, dan zie je eigenlijk dat jouw antioxidanten die trekken naar beneden. En dan ben je dus minder beschermd tegen die invloeden. En of dat nou zuurstofradicalen zijn of versuikering, nou, dat is eigenlijk wat je wil vermijden. Dus wat kun je doen? 1. Misschien wel het allerbelangrijkste. Trek die bloedsuiker naar beneden. Nou, hoe doe je dat? Nou, begin bijvoorbeeld bij een maaltijd met een eiwit of een vet. Dus bijvoorbeeld, je hebt lunch en je zou boterhammen eten, maar je hebt een eitje. Begin dan met het eitje, dan met het brood. Als je sushi gaat eten, begin dan met die edamameboontjes en ga dan de sushi doen. Dus op die manier krijg je eigenlijk een minder grote piek in je bloedsuiker. En natuurlijk, eet niet te vaak en eet niet te geconcentreerd. Met geconcentreerd bedoel ik brood, pasta's. Niet te veel, niet te vaak. Zet er heel veel groenten bij met heel veel vezels.
4: En appelazijn.
5: Juist.
4: Appelazijn voor de maaltijd drinken, hè, een eetlepel met wat water, een kwartier voor de maaltijd, kan ook nog helpen, hè, met je bloedsuikerspiegel wat te balanceren. Ja.
5: Zeker weten. En een tweede ding is, let op je stresslevels. Cortisol zorgt ervoor dat zenuwbanen eigenlijk onder druk komen. Het is eigenlijk een oxidant, zou je kunnen zeggen. En cortisol houdt kunstmatig je suikerlevel omhoog. Dat doet het omdat het denkt, ik ben in gevaar, dus ik heb die suiker nodig in mijn bloedbaan om zo snel mogelijk te kunnen reageren. Alleen dat gaat op de termijn natuurlijk niet goed. Dus we vervetten en we beschadigen door te veel cortisol. Dus dat is een ding. Dus tijd voor jezelf, af en toe ruimte pakken, nee kunnen zeggen. Het is heel makkelijk gezegd. Ik weet dat het is een van de moeilijkste dingen die er bestaan, maar het is zo ongelooflijk nodig. Ja. Nou, de derde is, voeg vezels toe in je voeding. Eet kleuren. Dus gekleurd voedsel, niet kunstmatig gekleurd als wijngums, maar natuurlijk rode, paarse, groene, gele pigmenten uit planten. Voornamelijk planten, want die zorgen ervoor de antioxidanten. En als je dan als laatste zou zeggen, wat voor supplementen zou je hiervoor in kunnen zetten om je tegen te beschermen? Dan zou ik zo zeggen, een B-complex. En vitamine B1 is de allerbelangrijkste hiervan misschien, samen met B12. B12 beschermt je zenuwen. En B1 zorgt voor een hele belangrijke antioxidant, zodat het wordt verminderd. Ja. En magnesium. Magnesium is een heel belangrijk mineraal voor en je bloedsuiker. En het zorgt er ook voor dat je, dat je zenuwen eigenlijk niet overmatig aan het vuren zijn. Het is ook een stressregulator.
4: Ja. En zou schade die ontstaan is aan zenuwcellen nog om te buigen zijn?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. En we hopen altijd van wel om te weten dat het lichaam tot zekere hoogte plastisch is. Maar het gaat er dus echt om, in hoeverre is er al schade? Want als er echt zenuwen kapot zijn, omdat bijvoorbeeld ook de haarvaten stuk zijn, ja, dan hebben we gewoon dood weefsel. En we weten met diabetes bijvoorbeeld, dat je soms zelfs vingers of tenen, of soms zelfs een been moet opofferen. En of dat het kan leiden tot blindheid. Dus op zekere hoogte beschadigd weefsel kan nog wel herstellen, maar dan moet je echt denken aan de myeline herstellen. Dat is de coating eromheen. Denk aan vitamine B12. Maar ik denk dat het reëler is om zo snel mogelijk het roer om te gooien en kijken wat er eventueel te redden valt. Want ik kan niet eerlijk zeggen dat dit 100% omkeerbaar is. Ik denk precies. Het eigenlijk niet.
4: Nee. Goed. In ieder geval, dankjewel voor de informatie, Casper.
5: Heel graag.

0: wij zijn gewoon een vrachtwagenchauffeur, denk ik. Eddie Roberts en Driving My Life Away. Echt zo'n lekker plaatje als je onderweg bent of vakantie gaat of zo, om aan te zetten, toch? Dit is
1: donderdag steeds met gezondheidsnieuws.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Ja, weer een blokje. Het AAT Lancet dieet is een voornamelijk plantaardig voedingspatroon dat rijk is aan groenten, fruit, volkoren granen, peulvruchten en onverzadigde vetten. Terwijl het de consumptie van rood vlees, suiker en geraffineerde granen sterk beperkt. Dat Lancet dieet biedt volgens een grote analyse vooral bescherming tegen een beroerte met een risicoverlaging van 16%. Er zijn ook aanwijzingen dat het dieet de kans op depressie kan verkleinen, maar het bewijs hiervoor is van lagere kwaliteit en ook dus minder overtuigend. Opvallend genoeg werd er geen enkele verband gevonden tussen dit dieet en een beter cognitief functioneren of een lagere kans op dementie. Omdat de onderliggende studies vaak van wisselende kwaliteit waren, moeten deze resultaten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het dieet is dan ook nog geen bewezen garantie voor een scherp geheugen op latere leeftijd. Oké, nou weten we dat ook weer. Dat AAT Lancet dieet kan je opzoeken op internet. Maar dat is inderdaad wat ik net al zei. Nu dan.

0: just a very positive song. Heerlijk. Nou, we hebben nog tijd net op de valreep voor één berichtje.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Bodybuilders die anderhalve maand dagelijks 3 gram arginine combineren met 500 milligram vitamine C, die zien hun testosteronspiegel met 26% stijgen en hun conditie, hun VO2 max, met 10% verbeteren. Deze combinatie van arginine dus met vitamine C werkt synergetisch. De vitamine C beschermt het door arginine gevormde stikstofmonoxide tegen afbraak, waardoor de bloedtoevoer en de hormonale respons optimaler verlopen. Door deze fysiologische verbeteringen bouwen de sporters niet alleen een halve kilo spiermassa op, maar verliezen ze ook nog eens lichaamsvet. Het ging dus over 3 gram arginine per dag en 500 milligram vitamine C. Wat was dat voor leuk geluidje? Dit is een zogeheten opvulmuziekje. Er kan nog veel meer op mijn playlist staan, maar die hou je gewoon te goed voor de volgende donderdag date. Redden wij net niet meer. Ik zie je heel graag weer terug volgende keer. En kijk dus even op de donderdagdate.nl en leg eventueel contact. Als laatste voor vanavond, Perry en Sandlin en Showstopper. Tot de volgende keer bij de Donderdagdate.
2: This has been another transmission of the Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, thedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.

0: ook nog even op www.dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
1: Straks op Radio 80, de Flashback Show.
2: Altijd stralend. Radio 80.
3: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
4: Agents die werken, Agent 24.
5: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja,

0: inflatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: plaatje van de Walker Brothers. Het heet Experience, maar iedereen zong natuurlijk Lieve Bella Beer, hè? Van Ron Brandstede bestaat jou ook namelijk.
1: Staat er nog Bella Beer?
0: Ja. Weer heel veel lekkere, gouden oude muziek op je radio. En dit is Johnny Cymbal en Mr. Bassman.

0: zou het bijna.
1: En bla bla bla bla bla bla bla.
0: Zou het bijna mee gaan zingen, hè?
1: Ja, bla bla bla bla bla of zoiets.
0: Maar.
1: We gaan nu weer naar
0: de
1: musical.
0: Zo is dat.
1: We hebben nou een musical dat heet Hair. En het nummer wat we gaan draaien heet ook Hair.

0: dat was uit de musical Hair. Maar ja, hij is al heel oud. De titelsong is Hair.
1: Ja, ja. Ja. En nou, hoe heb jij je haar?
0: Gewoon normaal, jij?
1: Maar bij mij begint het alweer lang te worden.
0: Ja, het wordt tijd dat we naar de kapper gaan.
1: Ja, zeker, zeker. Wat
0: maar
1: nu?
0: We gaan nu naar Broek Benton. Rainy Night of zoiets.
1: Rainy Night, ja.

0: wel vandaag geen regen meer komen deze week. We missen al de hele tijd, hè?
1: Maar het is ook wel een oud liedje, hè? Ja. Ook een oud liedje. Toen regende het nog wel af en toe op deze wereld.
0: Maar we gaan nu naar noodgeval. Heb jij wel eens een noodgeval gehad?
1: Een noodgeval? Nou, niet dat ik me kan herinneren, nee. Maar dit is ook weer eentje in die hele lange rij van platen die gebruikt zijn voor jingles en commercials. En
0: oh
1: dit,
0: ja?
1: Dit is voor een biermerk, geloof ik. Ja, bier, ja, bier, bier, bier.

0: Ja.
1: Dat was de noodgeval.
0: Ja, dit was een noodgeval, want hij houdt er in ene mee op, maar dat hoort zo. Zo'n staand einde noemen ze dat in vaktermen.
1: Nou, welk nummer gaan we nu?
0: Ja, dat is weer zo'n rubriek van ons.
1: Is dat ook weer van de reclames?
0: Nee, deze is nog nooit in een reclamespot geweest. Maar laat mijn mond maar houden, want straks zit er iemand van het reclamebureau te luisteren. En die denkt, hé, wat een leuk plaatje. Nee, we gaan nou naar de vaste rubriek, de Country Classic. En dat is dit keer van Barbara Fairchild. Ik had nog nooit van haar gehoord, maar
1: nee,
0: ze zingt
1: ik ook niet.
0: Heel erg leuk. Ze zingt namelijk You Can't Put a City Girl into a Country Girl. Oftewel, je kan van een plattelandsmeisje geen stadsmeisje maken. En andersom gaat het ook niet.
1: Andersom gaat het ook niet.
0: Daar gaat het over.

0: Ja, dat was een mooi nummertje.
1: Leuk nummertje, hè? Ja, fantastisch.
0: Fantastisch.
1: Ja, ik heb hier een cd'tje en dat heet That's Folk. En daar staan allemaal folknummers op. En toevallig eentje daarvan heb ik geschreven en geproduceerd. En dat heet...
0: Oh ja?
1: Ja, dat heet Rust and Dust. Oftewel roest en stof. Omdat op die cd stonden allemaal van die oude folknummers. Toen zei ik, ja, dat is een beetje stoffig. En toen zei Hans, die zei, ja, dat is ook een beetje roestig. Nou, toen hebben we roest en stof geschreven. Rust and Dust.

ja, jaren geleden opgenomen in een hele kleine studio. Maar het werkte allemaal, beste mensen. Dat was Rust and Dust van Hans Witkamp. En wij gaan naar Chicago and You're the Inspiration.

0: Ja, die inspiration.
1: Heb jij inspiratie dan opgedaan?
0: Jazeker, nou.
1: Ja?
0: Ja, ik ben weer in onze stoffige archieven gedoken.
1: En wat gaan we nu draaien?
0: We gaan nu een jeugdzonde van, hoe heet die, Bob Dylan laten horen.
1: Oh, Bob Dylan.
0: Ja, ja.
1: En met wat? I want you? Zie ik dat
0: I want you, ja, ja. Dat is wel heel direct. Hè? I want you. Ja. Je kan zeggen van ga je gezellig mee uit of ga je mee eten of zo.
1: Nee, nee,
0: I
1: ik
0: want,
1: wil je.
0: Ik wil je, oké. Okay, nou, vooruit maar.

0: een lekker plaatje, hoor. We gaan naar het bekende duo Simon en Garfunkel en I Am A Rock. Ik ben een rots in de branding.
1: Ja? Oh ja, ben jij een rots in de branding?
0: Ja, dat weet je toch.

0: Simon en Garfunkel. I am a rock, I am an island. Ja, je zal het maar allemaal tegelijk moeten wezen. Heb je een drukke dag. We gaan even kijken, want we blijven nog even in de jaren 60.
1: En wat gaan we nu dan voor het liedje draaien?
0: Het was een Verre Grieknaar en die kwam uit België. En okay. hij zong Ring, Ring, I've Got to Sing. Het is een hele simpele tekst.
1: Een hele simpele tekst, ja.
0: Ja, maar het is een mega-hit geweest.

nummer, hè? Ver Grignar. Ring, ring, I've got to sing. Maar helaas is hij vrij jong aan kanker gestorven. Dat is dan wel weer jammer van zo iemand. Want ja, je had hem toch een hele mooie carrière gegund. Maar helaas, de dood laat zich niet tegenhouden. We gaan naar de Easy Beats. En ze zijn altijd blij als het weer vrijdag is. Want dan krijgen ze weer een lekker vrij weekend natuurlijk. Friday on my mind.

0: Easy Listen Friday on my mind. En dan nu weer een plaat die verschijnt in die lange rij van jingles, commercials en dat soort grappen.
1: Ja?
0: Jawel, dit was namelijk het instrumentale stukje van deze plaat. Dus niet de zang, maar het instrumentale stukje was aan elkaar geplakt, als het ware. En dat was dan de achtergrondtune van de VARA Drive-In Discotheek.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Jawel.

0: Ja, wel, hè?
1: Oh, wat een grappig nummer.
0: Ja, leuk nummer. We gaan naar de surfboards, hè? Want ja, het is natuurlijk lekker weer om te surfen. Het is lekker zonnetje en een beetje wind zo. Lijkt me wel leuk. En de Beach Boys, die zijn daar onlosmakelijk aan verbonden. Hier is Sloop John B.

0: Ja, blijkbaar wel, want ze hebben nog een heleboel andere plaatjes gemaakt. Maar ja, het is natuurlijk wel vervelend als je op het strand bent en dan schijnen er weer allerlei regeltjes te zijn. Dan komt de politie weer en dan, ja, dan krijg je weer een boete voor dit en boete voor dat. Je kent dat wel, hè? Nou ja, dat was zo'n beetje de inhoud, denk ik, van deze tekst. We gaan dan nu weer gewoon naar Volendam. En dan gaan we met de Cats
1: De Cats gaan we draaien.
0: De Cats gaan we draaien, ja. Ik raak zo langzamerhand ook een beetje van streek van het warme weer, hoor. Nou, plaatje met een vraagteken. Why? Waarom?

0: vragen wel eens mensen aan mij van, waren ze nou live ook echt zo goed? Nou, ik heb ze één keer live zien optreden. Maar moet ik wel erbij zeggen, dat was met het Metropoolorkest.
1: Oh ja,
0: erachter.
1: Was dat met het Metropoolorkest?
0: Ja, toen nog onder leiding volgens mij van Dolph van der Linden. En die man die kon dirigeren, dat wil je niet weten. En dat klonk nog beter als een studioopname, echt waar.
1: Oh ja.
0: Intussen eventjes After Midnight. Eric Clapton.

0: aan het einde van deel 1 van de Flashback Show.
1: En zometeen komen we weer terug, hè? Komen we weer terug voor deel 2 natuurlijk.
0: Tot straks, hè? Ja. Bij deel 2.
1: Ja. Nog een stukje Exception.

0: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
5: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september.

0: hoe mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show. En dan nu de Flashback Show.

0: Dankjewel, Ingrid. Hè? Ik zat er net te denken, waarom rijden die mensen nou op een paard door de woestijn? Dat is toch helemaal niet geschikt, een paard om door de woestijn...
1: Nee, er horen toch kamelen dan te zijn?
0: Ja, wou ik net zeggen. Nou ja, het is ook maar een plaatje. Daarom. George Benson.

0: Give me the nights. En ja, het liefst de donderdagavond natuurlijk, hè, want dan zijn wij er weer. Hè.
1: Ja.
0: En jij nou, natuurlijk weer met
1: je drie. We gaan weer naar musical. En we hebben nu Moeder, ik wil bij de revue. Dat gaat over het leven van Wim Sonneveld.

Ja, leuk liedje weer dit keer in de rubriek The Musical. Dankjewel, Ingrid. Intussen zijn wij aanbeland in de jaren 70 en een succesvol duo uit die tijd, Martha McNeil. Dit heet Aloha.

0: gaan ze weer. Duo Mouth en McNeil, het heette Helloa.
1: And now smooth listening on the Big Sound Station.
0: Dat dacht ik ook, want dit is een hele mooie. Een korte titel, het heet If. Ja, gewoon If heet het. En hier is Brad.

Met If, ook ooit eens gezongen. Nou, niet gezongen eigenlijk, maar gedeclameerd door Mr. Kojak. Oftewel, Telly is Venice. Maar ik vond deze versie toch net even mooier. Aretha Franklin, Spanish Harlem.

0: Ja, Rita Franklin was dat met Spanish Harlem. Nou heb ik wel eens van het Nederlandse Haarlem gehoord. Ik heb ook wel eens van het Amerikaanse Harlem gehoord. Maar Spanish Harlem nog nooit van gehoord. Ik betwijfel of dat echt bestaat.
1: Ik weet niet of dat bestaat.
0: Hou ons op de hoogte, luisteraars.

Ja, Love the One You're With. Steven Stills was dat van Crosby, Stills, Nash en Young van vroeger. We gaan naar een van de leukste plaatjes over de zomer die ik ken. En dit is mijn absolute favoriet, Hobby Horse and Summertime.

Mr. Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Ja, had de sheriff maar moeten bukken. We gaan naar Carly Simon. En op deze plaats gingen er nogal een paar grote namen mee. Onder andere Mick Jagger, die zingt in het achtergrondkoor. En hoe heet die andere ook weer? Harry Nilsson, ja. Chase, you're so vain. Carly Simon.

Carly Simon, You're So Vain. Dat betekent zoiets als, jij bent zo verwaand. Ja, het is niet zo aardig om het over iemand te zingen, maar misschien had hij er wel om gevraagd. Het erna gemaakt, zoals men zegt. We gaan naar 10cc, een van de raarste nummers die ze ooit hebben gemaakt. Oh, Donna.

10cc en O'Donna. En dan gaan we nu luisteren naar een leuk liedje over de zonneschijn. Ja, misschien zijn er mensen bij die zeggen, nou, dat hoeft niet meer hoor, want het is zo heet, zo warm. Maar ja, het hoort er gewoon bij.

Leo Anker en Run to the Sunshine. En dan nogmaals The Cats, maar dit keer niet uit Volendam, maar uit Amerika, want daar hebben ze ook platen opgenomen. En dit was hun grote nummer 1 hit.

0: Ja, ik vind de manier van produceren van meneer Eubanks niet zo leuk als die van Klaas Leijen, maar dat is een kwestie van persoonlijke smaak. Ze gingen er wel naar nummer 1 mee in de Hot 100 in Amerika.
1: En wie was nummer 1 dan?
0: De Cats, die me deed in Amerika.
1: Ah, okay.
0: Ja, het zijn heel weinig groepen die in Amerika nummer 1 hebben gestaan, die uit Nederland kwamen. Onder andere Shocking Blue had ook een nummer 1 hits. Maar er zijn nog een paar andere. Maar daarover dan later meer. We gaan nu naar Elvin Stardust en My Kookachoochoochoo.
1: Wat een aparte naam. Kookachoochoochoo. Niet om uit te spreken.
0: Nee. Moet je echt op gehoeven hebben.

Kerst. Ja, koekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoek
wel, maar het heeft niet geholpen, denk ik. We gaan even luisteren naar Niels Sedaka. Oh, dat is een heel romantisch plaatje. Laughter in...

0: I hear laughter in the rain. Ja, ik denk dat sommige mensen inderdaad wel blij zouden zijn als er eens een paar flinke buien zouden vallen. Want het is veel te droog en het is zo triest. Hè. Ik heb een paar appelbomen in mijn tuin staan. Nou, die gooien alle kleine appeltjes eraf, want ze hebben gewoon niet voldoende voedsel ervoor.
1: Nee,
0: dus ze vallen er allemaal af. Wat zonde nou. En je mag ook niet gaan sproeien, hè, want dan krijg je ook een boete tegenwoordig. Als het zo droog is, dan mag dat gewoon niet. We gaan naar een instrumentaaltje. En dat was de tune van Radio Noordzee Internationaal. Les Reed, en hier is Man of Action.

0: Ja.
1: Dag. Dag.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
5: Agents die werken, Agent 24.
6: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
7: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden

0: als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Melkveehouders in de provincie verlaagden hun stikstofuitstoot vorig jaar met 5%. Dat deden ze onder andere door minder mest te gebruiken en bedrijfsprocessen aan te passen. Het streven om de uitstoot te verlagen is in 2019 vastgelegd in een convenant van landbouwpartijen en de provincie. Hierin wordt gestreefd naar 30% minder stikstofproductie in 2035. De melkveeboeren zitten nu al op een vermindering van 18%. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024 en de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. Inwoners van Schorrel kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met de aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80. Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. Op de eerste zondag van de maand, 2 augustus, weer om 9 uur de uitzending van Kerkradio. In deze vakantieperiode is gekozen voor een herhaling van 6 mei. Het gesprek met pastor Steve Purperhart. Herhaling volgt maandagavond na het nieuws van 8 uur. Deze uitzending is zondag ook te volgen via het televisiekanaal van RTV 80. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 2 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ben de Bok met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Bineke Bethlehem, trompet en Bert Huibers, orgel en piano. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Goed. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorrel, Goed, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. 3 bronnen pelgrimsroute. Welkom op de langste pelgrimsroute van Nederland. 40 dagen wandelen door Heiloo en Egmond, de Soefi Trail. Maar liefst 816 kilometer wandelplezier. Vol mysterie, mystiek, natuur en geschiedenis. Het betreft een pelgrimsronde van 20,4 kilometer... die gestart kan worden in Heiloo of op andere plaatsen op de route. Onderweg zijn er naast de 3 bronnen en 3 kloosters ook 2 labyrinthen te bezoeken. De route zit vol met leilijnen en krachtplekken in Nederland, dat zegt men. En we kunnen met een gerust hart stellen dat de 3 bronnen pelgrimsroute wel de mindfulste wandeling van Nederland is. Er zijn punten om stempels te verzamelen en in het logboek een tekst achter te laten. Op deze manier ontstaat het 40-daagse persoonlijke dagboek, waarin ruimte is om je beleving en stempels te noteren voor elke dag die je meemaakt. Ook zijn er in het wandeldagboek circus, woord- of korte zinnen, langdurige halen opgenomen om mee te nemen en te herhalen ter inspiratie. Laat je verrassen en kijk wat de pelgrimage voor je in petto heeft door een keertje mee te lopen. Wanneer en waar? Elke zaterdag vanaf het station Heiloo om 9:55. Je hoeft je niet aan te melden en je kunt gewoon aansluiten. Meer informatie vind je op www.driebronnenpelgrimsroute.nl. En tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week toe.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 middags.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische